ba darmu daal mu tuddu nangataaki malaaɗo ɗi malingel neen aan e galle ma e yiɗɗe ma e sehilaaɓe ma kala

ik naar de garam jij, het zijn garam jij, kant om, garam jij. Maar garam jij, moet je boli mooi, moet je van mijn zaar boli mooi samen. Moet je boli mooi, moet je ramen naar de kurijab, akadi kurijab, agamet kurijab. Ak misal kurijab, ak fadjaj kurijab, kurijab boli mooi jij zijn jij. Farmaat,